0: meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
0: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
0: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie. Maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
7: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
7: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
7: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
8: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
7: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
12: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
13: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
14: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
15: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
21: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
22: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, na de visserijopstand van 1887, waarbij verschillende doden vielen, was er ook nog rechtspraak, de afhandeling van die visserijopstand. Wat kunt u ons daarover vertellen?
23: Ja, het is zo dus dat de correctionele rechtbank in Brugge een rechtspraak begonnen is tegen die vissers die dus op dat moment ook geïnterneerd waren. En er kwamen heel wat aanklachten, vooral van die Britse visserschepen. En de zaak werd eigenlijk opgesplitst in vier delen. Men had belet dat er verkoop was van Engelse vis op 23 augustus 87. Men had de Engelse sloep de Violet bezet op 24 augustus 87. Er waren vernielingen aangebracht bij vishandelaar Dossard. En er was ook een aanval geweest op die Engelse sloep Bluebell. En uit

0: als ze een stuk van hun tijd uitgezeten hadden, dat ze vrijkwamen. En op die manier zijn door druk ook van politieke partijen, ook door druk van de kerk, door druk van een aantal geestelijken, zijn die vissers dan toch vrij snel opnieuw vrijgekomen.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
3: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040, meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
3: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
3: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
3: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
3: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding, de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
2: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
11: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten

0: genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
0: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
0: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
0: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
4: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVDIX-Muiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
6: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
7: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
8: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Terhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
10: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
10: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
10: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
10: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
10: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
17: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald?
17: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
17: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
3: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
3: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
3: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
3: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
2: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
3: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
6: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
7: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
8: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. zaken op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
10: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
10: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
10: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
10: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anschew.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
16: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
17: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
18: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
19: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: In het Oostends dialect vandaag een heel mooi woord, vind ik. Roland, curieuze neuzen. Curieuze neuzen. Wat betekent het precies? Of hoe zit het?
20: Een mooi woord, inderdaad, Edwin. Omdat je twee keer die euze hebt. Curieuze neuzen. Ik denk wel dat de meeste Oostendenaars en mensen van het omlichten nog weten wat het betekent. Het is heel eenvoudigweg iemand die curieus is. Dus iemand die nieuwsgierig is, gierig naar het nieuws. Je ziet hier wel een curieuze neuzen. Dat betekent, jij wil het ook allemaal weten. Hè? Je bent zeer nieuwsgierig. Je ziet hier curieuze neuzen. En als dan iemand vraagt, ja, wat zien dat? En je antwoordt ongraag, dan kan je zeggen, ja, dat zijn curieuze neuzen en vraagsterretjes.
2: Ja, en waar komt dat tweede dan vandaag, die vraagsterretjes?
20: Die vraagsterretjes. Wel, die vraag, dat is duidelijk. Hè? Het zal voor jou een vraag blijven, maar die sterretjes, denk ik dat dat eigenlijk ontstaan is ten gevolge van het eerste woord neuzen en aan de andere kant het sterretje. Dus van begin tot einde, ja. Van neus tot staart. Hè? Curieuze neuzen en vraagsterretjes. Dus van het geheel zal je niks vernemen. Alles wat zit tussen neus en staart, daar zal je niks van vernemen.
2: Ja, een mooie combinatie.
20: Ja, bedankt, ik vind het toch.
2: Bedankt Roland en afspraak morgen.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
21: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
2: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
21: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
2: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
21: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
2: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
21: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
11: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
12: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
13: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
15: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
15: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
15: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
16: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
7: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
20: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
21: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
22: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
8: Wel, wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
22: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
22: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan lag er een eiland voor de kust.

0: Het Oostends dialect met Roland de Sterk. Roland, jij als auteur van het Oostends woordenboek moet ons kunnen vertellen wat een krottenzak betekent.
1: Een krottenzak. Ja, je hebt krottenzak, krottenbak en dan ook nog krotzak. Dat zijn woorden die men kan verwarren. Maar eerst misschien gemakkelijk schalven zeggen dat een krotzak dat een hierengaard is. Maar nu, wat is dan een krottenzak? Een krottenzak, dat is heel eenvoudigweg een koffiezak, een filtreerzak die men op een koffiepot kan zetten. Want krotten is ons oude woord voor chicorij. En dan een krottenbak, dat is dan als het niet iets uit stof was, niet een filtreerzak, maar een filtreerbak, harder, uit metaal bijvoorbeeld, dan was het geen krottenzak, maar een krottenbak. Nu, krottenbak is ook de naam geweest van een meisje dat nogal een slechte faam had en ze woonde in een verdwenen straat waar je nu het Macleodplein hebt en dat is de vroegere Onehank en dan zei men... Krottenbak uit de Onehank en de paarden hebben. Ga er maar niet dieper op ingaan.
0: Dat was van vroeger.
1: Ja.
0: Ja. Tegenwoordig worden daar gewoon filters voor gebruikt, zeker?
1: Ja, en ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig geen chicorij meer gebruiken. Maar vroeger, dat was een must. Er moest chicorij bij. En dan deed men die mengeling van koffie en chicorij in een zak waarop men het water goot. En dat was de krottenzak, als die zacht en uit stof was, of de krottenbak als die hard was.
0: Bedankt, Roland de Sterk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve de Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
5: Dankjewel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
6: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hop cultuur. Oostende is ook de komende

0: de jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
7: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
8: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
10: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
11: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
12: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
13: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
14: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
15: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
14: Zilver aan Zee wordt herhaald.
15: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
14: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
15: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
10: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
10: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
10: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
10: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
10: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
10: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
10: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
5: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
6: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
7: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
4: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
3: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
3: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
3: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
15: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
16: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
17: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Sinds een aantal jaren worden vanuit de haven van Oostende tochten naar de windmolenparken georganiseerd. Gids Mark Looy van Lange Nelle, kunt u ons daar iets meer over vertellen?
18: Jawel, bij die tochten doet de reder Michel Seger van de Franlis beroep op onze gidsenkring voor de becommentarieerde begeleiding. En ondertussen zijn er toch al tientallen en tientallen vaarten geweest, die duren meestal ongeveer een vijftal uur heen en terug. Nu, veel mensen hebben wel een vooroordeel, want als ze naar de Noordzee kijken, kunnen ze er wel bij fantaseren dat het een immense plas water is. Maar velen hebben geen benul van wat er zich allemaal op en onder die watermassa zich afspeelt. Uiteindelijk is het meer en meer onze 11e provincie geworden. Vandaar, wat doet die gids dan aan boord tijdens die tocht? Ah, we geven uitleg over de Noordzee, het ontstaan van die zee, want het is een vrij jonge zee. We geven uitleg en proberen in te spelen op al wat we zien passeren, wat scheepvaart betreft. We geven ook wat duiding bij de activiteiten op diezelfde Belgische Noordzee, het baggeren, de zandwinning, de visserij, militaire oefeningen, de recreatie, denk aan zeilen en andere en surfen en zo meer. De natuurwaarden die er van belang zijn. Historische wrakken waar we overheen varen bij manier van spreken. Wat is de functie van zeekaarten? De vogels die passeren. We tonen ondertussen ook nog tijdens de heentocht een film. Zodanig dat we de mensen hopen te kunnen boeien op die manier tijdens die toch lange tocht.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
19: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald.
19: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
19: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
23: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
23: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
23: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
23: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
5: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
7: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
24: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
25: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
26: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
9: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
9: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
9: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
9: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
9: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
27: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
10: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
10: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Iedereen
11: luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
17: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
16: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
17: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
16: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
17: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
16: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
17: Dankjewel.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
19: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald?
19: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
19: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
6: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
7: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
22: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
17: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
23: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
17: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen, de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
23: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
17: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
23: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
17: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
21: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
25: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
26: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
25: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
21: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die min

0: of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
1: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We testen vandaag de kennis van het Ostens en we doen dat met Roland de Snerk, auteur van het Ostens woordenboek. Roland, ik zie hier in je woordenboek een kort woord staan. Wat betekent nut?
4: Ja, nut, als je goed kijkt, Edwin, ga je zien dat er twee betekenissen zijn. Dat nut twee keer vermeld is. Nut gebruikten we inderdaad als klein kind in de betekenis van plezier, vreugde, pret. Dus een nut was geen verkleinwoord van neute, want we zegden ook men daar een neut het en zelfs men daar een nui het, men daar een neu het. Dat waren allemaal woorden die we gebruikten. Maar nut is natuurlijk het meest gekend door de liefhebbers van groenten en van moestuintjes als struik. Ik denk dat die mensen die een moestuin hebben weten dat er twee soorten prinsessenboontjes zijn. Zo heb je die prinsessenboontjes die aan staken hangen, dat zijn dan de persenbonen. En die welke aan struiken zitten, dat zijn dan de nuttenbonen. Nuttenbonen. Een nut is dus een struik.
3: Ja, maar ook leuten en plezier dus.
4: Ook leuten en plezier.
3: Ja. Morgen een nieuwe afspraak voor het Ostends dialect.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
6: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
6: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
5: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
6: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen we mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
5: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
6: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
5: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
6: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
5: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: RC Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor een break.

0: Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
2: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
7: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
7: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
7: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
8: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
9: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
10: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
2: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
2: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
2: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
7: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
2: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
7: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
1: Noordzee regionieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
14: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
2: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
2: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
14: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
2: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
14: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
16: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
16: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
14: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
2: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
2: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
14: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
2: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
14: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
18: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
4: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
7: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begreep dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
16: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
16: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
24: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
25: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Het Oostends dialect met Roland de Snerk en vandaag een nieuw woord, Roland.
24: Beste luisteraars, vandaag zijn we hier met een gewoon Oostends woord waar wel een en ander over te vertellen valt, namelijk een laarze. Dat is een laars. Heel lang geleden bestond de laars nog niet, maar wel lange kousen en bollende broeken. Voor bepaalde omstandigheden droeg men, net als nu nog wel eens in Duitsland, lederen broeken, in het Duits lederhozen. Met een stevige assimilatie krijg je uit lederhozen leerze en het Nederlands dan laars. Ons West-Vlaams laarzen staat dus wat dichter bij de oorsprongen van dit woord, al hebben onze voorouders ook de R in laarzen weggeassimileerd. De vissers droegen soms broeken met laarzen eraan verbonden. Dat waren dan broeklaarzen. En dan heb je die Oostense vissersfamilie, Terry, die de stiermalaarzen genoemd werden. Reeds 150 jaar geleden was er een familielid die deze bijnaam, toenaam of lapjesname verdiend had. Dat was een stierman die allicht iets in verband met de laars moet voorgehad hebben. Maar dat is uit die zeer lang vervlogen tijden niet te achterhalen. Een van de mooiste Oostense volksliederen gaat trouwens nu nog over stiermalaise. Stiermalaise dus stierman laars.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fish sticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
5: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergrimmen, zowel op zaterdag als zondag.
5: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
5: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monsenweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
7: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
7: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
7: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, Oostende, stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
14: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
14: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
14: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
14: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
14: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
19: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
14: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
19: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
14: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
19: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
14: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
19: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
14: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
19: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
14: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
4: Wel, ikzelf ben heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
4: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
4: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
4: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment, te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
4: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
4: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
4: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
6: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
8: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland.

0: hun opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op. En we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
1: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
0: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Regionieuws.
8: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regio.

0: Nationaal Nieuws.
1: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
2: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
3: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
4: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Gids Gemdanens, we hadden het eerder over Hendrik Baals. Dat was een politicus.
6: Ja. Tijdens Wereldoorlog 1 vluchtten heel wat vissersfamilie naar Groot-Brittannië. Zo ook de familie Baals. De vissers daar zaten echter zonder werk. Baals zorgde ervoor, samen met de socialist Edward Anseele, dat de Vlaamse vissers vanuit Groot-Brittannië konden vissen. Dit maakte hem heel populair bij de vissers en gaf hem een sterke politieke basis. Een basis die hem later nog goed van pas zou komen. Later zal hij ook de politieke strijd aangaan met de Gentse Anseele. Na Wereldoorlog 1 maakt hij carrière in de politiek. In 1920 wordt hij volksvertegenwoordiger, in 21 schepen in Oostende en in 1926 minister van achtereenvolgens landbouw, openbare werken, binnenlandse zaken en volksgezondheid in diverse regeringen onder leiding van premier Henri Jaspard, katholiek. In de periode 20-1933 wendt hij zijn politieke macht, zowel lokaal als nationaal, aan om het leven van de vissers te verbeteren. Hij ligt als volksvertegenwoordiger aan de basis van de sociale wetgeving voor vissers. Als minister van Landbouw kan hij zich echt gaan toeleggen op de visserij. De lijst is lang. Toezicht op visserijscholen, verplichting tot aanmonsteren van scheepsjongens, leerbeurzen voor scheepsjongens, vrijstelling van legerdienst voor zeelieden, de wet op beroepsongevallen. Met dit beleid zorgt hij voor continuïteit en veiligheid in de sector. Hij richt diverse officiële organen op. Hij denkt toekomstgericht en voert de visserijstatistiek in en verbiedt de sleepvisserij in de grenswateren. Hij brengt heel wat subsidies naar de visserij, onder andere voor de bouw van de nieuwe vismijn in 1934 en de verdere modernisering van de haven in Oostende.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
8: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
5: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
8: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
5: En wat is de oplossing?
8: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
5: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
8: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
5: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
8: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
9: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
14: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
5: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
5: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
14: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
5: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
14: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
8: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
9: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
12: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
15: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de Grote Postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
16: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer.
18: Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
20: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
20: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
5: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
20: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
5: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
20: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
5: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
20: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
18: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
19: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
22: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
5: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
22: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
21: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Björn Anschewe.
2: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
3: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken, waarom is dat?
20: Normaal is op 21 september is de dag werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
20: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
5: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
20: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
5: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
20: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
5: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
20: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding, de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
22: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
5: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
22: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
22: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
24: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet. En ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
10: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
13: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
25: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
8: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
4: Radio Noordzee.
24: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
14: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
5: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
14: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
5: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
14: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
5: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
14: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
0: Bedankt voor het gesprek, Jurrit Pops.
24: Noordzee Regio Nieuws.
21: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
22: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
5: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
22: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
21: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
24: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
22: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
5: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
22: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in, die gas, in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
22: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
5: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
24: Noordzee regionieuws.
21: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
24: 105 FM. Noordzee Dagklapper.
3: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
16: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
5: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
16: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
5: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
16: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
5: Het is ook een moment om te ontmoeten.
16: absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
5: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
16: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: En staat dat open voor iedereen?
16: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
5: Wat kost deelname?
16: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
5: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
16: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
18: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
19: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
21: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
20: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
26: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
26: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
26: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
26: Dankjewel.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
21: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
22: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
22: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
21: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
25: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
27: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
24: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
5: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
0: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
5: Zilver aan Zee wordt herhaald?
0: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
5: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
24: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
11: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
11: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
5: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
11: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
5: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
11: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
5: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
11: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
24: Nieuws en info aan de kust.
23: Dit is Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
21: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
20: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag

0: Dat is zo kou, gure wind.
1: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
0: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
2: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
7: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
6: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
7: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
6: En wat is de oplossing?
7: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
6: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
7: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
6: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep.

0: Over hoeveel mensen spreken we?
1: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
0: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
0: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistel Heestelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
0: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding, de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
7: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
5: klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
8: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
12: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
7: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
13: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
14: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
0: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
14: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
0: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
14: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
0: Het is ook een moment om te ontmoeten.
14: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
0: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: En staat dat open voor iedereen?
14: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
0: Wat kost deelname?
14: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
0: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
14: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
8: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
15: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
19: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
20: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkeren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
21: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
8: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
21: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
8: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
21: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
8: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
21: Dankjewel.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Filip Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
24: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
0: Zilver aan Zee wordt herhaald?
24: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
0: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
24: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
4: Wel, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
5: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding. Met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
8: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn... Die 2040, meer dan 2700 mensen, dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
8: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
8: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
8: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
8: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing, kan ik luisteren naar Radio Noordzee?
0: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden, die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. werken, school, verenigingsleven, omdat het in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
2: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
2: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
2: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
15: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
16: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Noordzee Regionieuws.
18: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, de parken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
4: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
6: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
7: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
8: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
10: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
9: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
12: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
11: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
12: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
11: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
12: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
11: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
12: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
11: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
12: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
9: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
18: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
19: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
10: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
20: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
11: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
20: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
11: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
20: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
11: Het is ook een moment om te ontmoeten.
20: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
11: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
20: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: En staat dat open voor iedereen?
20: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
11: Wat kost deelname?
20: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
11: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
20: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Noordzee Regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
26: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
27: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende.

0: zijn met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
0: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
4: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
5: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
6: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Utes organiseert

0: De allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie. Maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
11: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
11: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
11: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
11: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
11: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
12: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding, de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaar nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
12: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
16: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
17: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Krombe.
14: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Muiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
6: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
6: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
6: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
6: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder te zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt. En ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
19: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gistel en Echtenhem.
20: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
6: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
6: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
6: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
2: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
2: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
2: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
2: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
2: Wat kost deelname?
8: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
2: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. burgemeester John Crombie.
3: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
10: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is. Met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
11: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
12: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
14: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
15: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
14: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
15: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
14: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
15: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
14: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald?
9: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoogjaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
5: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
5: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
5: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
5: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
5: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
12: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
13: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
14: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
14: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
14: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
14: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
14: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
14: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
19: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
20: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
21: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
22: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
22: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
22: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terecht.

0: Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
8: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
7: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
10: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
9: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
11: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.

0: Sander.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Laurijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
4: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
4: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
4: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
4: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
4: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
4: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
4: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurijns.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. De opbrengst gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkere. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
8: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
8: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
8: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkere.
9: Dankjewel.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
5: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojar's Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
6: Zilver aan Zee wordt herhaald?
11: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
6: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
13: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
14: We zitten nog stenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
15: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
16: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
6: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
6: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
6: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
6: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
6: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
19: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
22: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen. Maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
23: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
24: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
24: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
24: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
24: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
24: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
8: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
29: Radio Noordzee.
30: Noordzee.
29: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
13: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
13: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
13: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is, want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
13: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
29: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
19: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
24: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
19: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
7: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
11: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
12: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Wat er gebeurt in de regio?
1: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
14: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
29: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
20: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die telkens maar in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
20: Wel, Ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
20: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
20: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
20: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
20: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
20: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
20: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
14: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
5: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraat en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Voorstraat 128. Meer info op 0485-58-72-75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve de Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
9: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
21: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
22: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
23: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
22: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
2: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
26: Zilver aan Zee wordt herhaald?
2: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
26: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
2: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
19: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
24: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
26: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
24: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
19: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
27: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
28: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
30: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
0: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
26: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met dementie terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
26: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat

0: instanties of de voorzieningen waar dat er personen met de mensen verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien.

0: Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
1: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
4: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
5: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
6: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
9: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
9: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
7: Bedankt voor het gesprek, Jurid Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
9: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
9: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
9: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
9: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
13: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
15: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
9: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
15: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want dat gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
16: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
15: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeurs zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
16: Het is ook een moment om te ontmoeten.
15: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
16: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
15: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
16: En staat dat open voor iedereen?
15: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
16: Wat kost deelname?
15: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
16: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
15: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
17: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
19: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
20: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
21: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelfrok of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
1: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
22: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve de Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het ganse weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de ganse dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
3: Dankjewel.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Dina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
22: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
22: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
29: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
30: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen eindigen,
0: instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
6: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen, en die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
10: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
9: Zilver aan Zee wordt herhaald.
10: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
9: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
10: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
25: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
25: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
25: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
25: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
25: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
4: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
5: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
6: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. werken, school, verenigingsleven, omdat het in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
9: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
9: En wat is de oplossing?
2: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
9: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
2: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
9: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
2: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
7: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
9: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
9: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
9: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
9: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
11: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
14: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
15: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
16: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
17: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
18: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
9: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
18: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
9: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
18: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
9: Het is ook een moment om te ontmoeten.
18: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
9: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: En staat dat open voor iedereen?
18: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
18: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas?
18: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
11: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours.

0: eerste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
3: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
4: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
5: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
7: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
7: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
7: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag.

0: naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
6: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
8: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
9: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
0: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op op YouTube bekend als Acid, wordt shirt sponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
6: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
6: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
6: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
6: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
6: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
5: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
13: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoogjaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e Mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
11: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
3: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
11: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
15: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
17: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
4: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
6: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
5: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
6: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
19: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
23: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
24: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
25: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
25: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
25: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
25: absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
25: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
25: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
7: Wat kost deelname?
25: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
25: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
14: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
7: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
14: Ja, dat klopt. Wij hebben het Hanse Weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de Hanse Dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
7: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
14: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
7: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
14: Dankjewel.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
5: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
4: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
12: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
15: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
16: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
24: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald?
24: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
24: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
22: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
22: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
22: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
22: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
22: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
19: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoogjaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
4: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. werken, school, verenigingsleven, omdat het in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
3: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
4: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
3: En wat is de oplossing?
4: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
3: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
4: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
3: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
4: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Dat is 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
7: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
13: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
14: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
4: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
23: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
8: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
8: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen

0: als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert, wat betekent dat voor de personenwagens. Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV, maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
10: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
10: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
9: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
12: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
13: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
14: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We starten deze zaterdag met een afwisseling van wolken en zon. In de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Er staat vandaag een matige westenwind en de maxima gaan richting 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw een mix van opklaringen en stapelwolken. Het blijft ook morgen droog, met maxima aan zee van 21 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
10: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt,

0: We moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
1: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
1: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media, staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
8: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
9: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
10: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
13: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
15: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
14: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
15: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, De piraten die langskomen de ganse dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
15: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
15: Dankjewel.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Nina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
24: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
23: Zilver aan Zee wordt herhaald?
24: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
23: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
24: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Nieuws en info aan de
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
18: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
25: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
19: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
25: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
19: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
25: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
19: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
25: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
19: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
25: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
9: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
10: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
11: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
13: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
12: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Noordzee Regio Nieuws.
12: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
19: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
12: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
16: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
19: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
16: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
19: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
16: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
19: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
16: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info.
3: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
18: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hujar's Day. En dan mag je er vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maisma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485-58-270-75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
19: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
19: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
16: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
19: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
20: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
21: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
23: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
24: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
13: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
24: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio-nieuws.
22: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
2: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
19: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
2: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
19: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
2: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
19: Het is ook een moment om te ontmoeten.
2: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
19: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
2: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
19: En staat dat open voor iedereen?
2: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
19: Wat kost deelname?
2: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
19: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
2: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
7: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
24: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
19: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
24: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
10: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
11: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
12: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
25: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
26: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
19: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
26: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
19: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
26: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
19: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
26: Dankjewel.
6: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
24: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
19: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
18: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
19: Zilver aan Zee wordt herhaald.
18: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
19: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
18: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
3: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
24: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
13: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
24: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
29: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
13: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
30: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad. Brigitte BQ natuurlijk.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
31: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest, S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
0: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
19: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
19: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
19: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
19: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
31: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
27: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
1: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt

0: KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, Oostende, stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
8: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
8: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
8: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
8: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
8: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombé.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e Mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Forststraat 128. Meer info op 0485-58-270-75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
6: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
5: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
6: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
5: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
6: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
5: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
6: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
8: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
9: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
10: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
11: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVDX-Muiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
12: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
12: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
13: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
12: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
12: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
19: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
20: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
21: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
12: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
21: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
12: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
21: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
12: Het is ook een moment om te ontmoeten.
21: absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
12: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: In Revan in Oostende op de Terrootse Steenweg.
12: En staat dat open voor iedereen?
21: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
12: Wat kost deelname?
21: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
12: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
21: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaree.
25: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
26: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook garnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
26: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
26: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
26: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Muiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
4: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
5: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinsonliga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald?
8: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken, waarom is dat?
15: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
15: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
15: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
15: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
15: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
11: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
5: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
5: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
5: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
5: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
5: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
8: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
9: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
5: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gistel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van tankstation kunnen zijn dan.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijen.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
17: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
17: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
19: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
20: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuur
14: partners, hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
20: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
17: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
17: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
17: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
26: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
4: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
26: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
4: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
26: gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien, die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
4: Het is ook een moment om te ontmoeten.
26: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
4: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
26: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: En staat dat open voor iedereen?
26: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
4: Wat kost deelname?
26: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
4: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
26: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
11: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
3: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende.
9: Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij

0: club van Oostende. Derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
0: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
0: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Zilver aan Zee wordt herhaald.
9: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee

0: meer promoten?
1: Ja, het is dus zo, de zelfveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zelverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
4: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaar's Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
5: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
5: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
0: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
5: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
0: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
5: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
5: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
3: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
0: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
0: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
0: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
0: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
17: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
18: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
7: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
15: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
0: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
15: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
0: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
15: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
0: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
15: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
10: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
7: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
6: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
8: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
10: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
11: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
12: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
16: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
15: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
16: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
15: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
16: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
15: Het is ook een moment om te ontmoeten.
16: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
15: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
16: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
15: En staat dat open voor iedereen?
16: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
15: Wat kost deelname?
16: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
15: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
16: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurijns.
17: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
15: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Björn Amsteeuw.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
22: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
15: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
22: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16.45 uur. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
15: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
22: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
15: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
22: Dankjewel.
0: Regionieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
3: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Forststraat 128. Meer info op 0485-58-270-75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
18: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Zilver aan Zee wordt herhaald.
18: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
18: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
24: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
25: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub
4: Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
6: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
9: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
9: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
8: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
9: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
8: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
9: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
8: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
9: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
25: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jos Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
16: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
15: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
16: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
25: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
26: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
27: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
16: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
6: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
15: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
6: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
15: En wat is de oplossing?
6: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
15: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
6: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
15: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
6: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Nieuws en info.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
22: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat, zoals de proefopstelling nu staat, moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
15: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
22: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
15: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
22: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
15: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
22: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
6: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn

0: Kent. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
3: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
4: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
7: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
6: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel.

0: Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
7: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
7: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hop cultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee dagklapper.
9: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
10: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
10: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
10: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
10: Dankjewel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
12: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
13: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
14: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
15: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVDIX-Muiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
17: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
16: Zilver aan Zee wordt herhaald?
17: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
16: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
17: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
21: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
16: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
21: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, Op YouTube bekend als Acid wordt Shirt sponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
4: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
22: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
23: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
24: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
24: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
24: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
24: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
24: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
7: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
15: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
15: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
15: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
15: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
15: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
0: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
15: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
5: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vandaag gaan we naar het windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
10: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
11: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijd winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
12: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
25: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
27: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
7: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
27: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
7: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
27: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
7: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
27: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
26: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
5: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
7: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in, het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
7: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
13: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Dagklapper.
3: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Forststraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
6: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
5: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
6: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
5: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
6: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
5: Het is ook een moment om te ontmoeten.
6: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
5: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
6: In Revan in Oostende op de Terhoopse Steenweg.
5: En staat dat open voor iedereen?
6: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
5: Wat kost deelname?
6: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
5: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
6: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Ziel of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
8: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
9: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
10: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
5: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
5: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
5: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
11: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
16: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
5: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
16: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
17: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
18: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
19: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
20: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
5: Zilver aan Zee wordt herhaald?
20: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
5: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
20: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri de Maree.
22: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
23: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
5: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
23: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
5: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
23: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
5: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
23: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
5: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
23: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
5: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.

0: drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken. Op het terrein de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met terug te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
4: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
5: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
6: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
0: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
9: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
0: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. typische dingen waarvan ik zeg,

0: Als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
9: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
9: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
2: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaar's Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
4: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
3: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
6: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
7: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
8: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
11: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
11: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
4: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
4: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
17: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
18: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
19: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
3: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
19: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
3: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
19: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
3: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheren.
19: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
7: Zilver aan Zee wordt herhaald.
8: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
7: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
11: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
12: We zijn nu het 2e wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
13: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
7: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
13: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
7: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
13: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
7: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
13: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
7: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
13: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
5: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
14: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
5: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
19: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
20: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
21: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaar's Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Voorstraat 128. Meer info op 0485-58-72-75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
22: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
7: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
22: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
7: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistel
14: heel stevig.
22: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
14: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
22: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
19: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
3: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
8: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
23: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
14: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
23: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
14: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
23: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
19: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
23: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
14: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
23: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteam van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
25: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
26: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
27: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
6: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
28: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
28: Wel, Wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
14: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
28: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
14: Het is ook een moment om te ontmoeten.
28: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
14: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
14: En staat dat open voor iedereen?
28: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
14: Wat kost deelname?
28: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
14: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
28: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
19: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen.

0: Van Jonkheren, Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve de Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
1: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
0: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
0: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
1: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
0: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
1: Dankjewel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
5: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
4: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
7: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
8: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
9: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 8.

0: 30.000. Dus het was echt ja, super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald?
5: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
13: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
13: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
4: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
13: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
4: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
13: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
4: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
13: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Forststraat 128. Meer info op 0485-58-270-75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
5: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
5: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
5: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
5: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
4: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
5: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk-Albert 1-promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostense politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
5: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
9: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
9: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
9: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Jook Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
16: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
15: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
17: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
4: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
4: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
14: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
18: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
23: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
4: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
23: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
4: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
23: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
4: Het is ook een moment om te ontmoeten.
23: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
4: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
23: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: En staat dat open voor iedereen?
23: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
4: Wat kost deelname?
23: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
4: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
23: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
18: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
5: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
2: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
6: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
5: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
7: Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
8: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
7: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
8: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14:00 tot 14:45. En de tweede show van 16:00 tot 16:45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
7: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
8: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11:00 tot 11:00 s'avonds. En op zondag 6 september ook van 11:00 s'morgens tot 20:00 s'avonds.
7: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
8: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
10: Zilver aan Zee wordt herhaald?
11: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
10: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
12: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardeenplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
13: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
13: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
3: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
13: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
3: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
13: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
3: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
13: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
3: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
15: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van €2,5 miljoen aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
16: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
17: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVDX-Muiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
17: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
17: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
17: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
17: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
17: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostense bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
18: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
24: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
25: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
26: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
27: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar.

0: Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken. En ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
7: Ik ben David Nassus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
10: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
10: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
10: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. burgemeester John Crombie.
6: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig.

0: nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt, is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord, geen evidente zaak, de recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht, die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
4: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
5: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
6: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
7: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 20:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
11: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
11: Wel, wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
11: gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien, die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
11: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
11: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
10: Wat kost deelname?
11: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
11: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
12: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
12: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
13: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
13: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
12: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkere. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
15: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
15: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
15: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaar nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Voorstraat 128. Meer info op 0485-58-72-75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
5: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
4: Zilver aan Zee wordt herhaald.
5: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
4: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
5: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
7: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
8: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
9: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
10: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
11: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
4: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
11: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
4: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
11: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
4: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
11: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
4: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
11: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
4: Bjorn Pannenkoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
14: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
16: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
14: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
18: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
19: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht blijft het helder en dat zorgt voor frisse minima rond 13 graden. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft morgen droog. De maxima schommelen dan rond 21 graden. Maandag krijgen we veel zon bij aangename temperaturen van 23 graden aan zee en 28 graden dieper in de provincie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
10: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
4: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
10: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
4: En wat is de oplossing?
10: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
16: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
10: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
16: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
10: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
24: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
16: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
24: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
16: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
24: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
2: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
24: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
5: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
10: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
7: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
21: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
25: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:15 en 19:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
8: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
9: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
8: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
14: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
2: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
14: Wel, Wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
16: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
14: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
16: Het is ook een moment om te ontmoeten.
14: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
16: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
16: En staat dat open voor iedereen?
14: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sor Oostende.
16: Wat kost deelname?
14: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
16: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
14: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
15: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
4: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve de Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
10: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september... De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
10: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds en op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
10: Bedankt en veel succes, Ariane Jonkheer.
5: Dankjewel.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
22: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
23: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
24: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
28: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
27: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
7: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
2: Zilver aan Zee wordt herhaald?
7: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
2: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
7: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
27: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
26: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
2: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
26: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
27: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
30: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
31: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
32: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met leven.

0: grond geplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
8: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord, we horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven, omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
8: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten

0: gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
2: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
0: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
6: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
7: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
9: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
9: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
8: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
9: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
4: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
17: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Olvo Band optreden. Festival gaat vandaag en morgen door in Oostende. Een evenement dat de lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende en start om 11 uur. Vandaag en morgen is er in Oostende de Grote Braderie in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. In de Rogierlaan is er een kunststraten en er is een rommelmarkt en op het Prinsesse Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Peter Hoojaars Day. En dan mag je vanavond voor Teenage Sex and Dead at Camp Maïsma. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. MTM Oostende organiseert vandaag en morgen hun 26e Mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren Duin en Zee, Forststraat 128. Meer info op 0485 58 270 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
9: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
20: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
9: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
20: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
9: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
20: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
9: Het is ook een moment om te ontmoeten.
20: absolute netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
20: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
20: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
20: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
20: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
13: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regionieuws.
13: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
21: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
22: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
23: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
24: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
25: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
13: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gestel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Charlotte Verkeijn.
27: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
28: Ik ben Danik Menne.
29: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
30: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
13: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
9: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
13: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
5: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
6: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Frank Goemine, de Gidsenkring geeft ook gidsbeurten naar de Thorntonbank. Jij bent er ook geweest.
7: Ja, het is inderdaad zo dat Lange Nelle in opdrachten van Franlis, de ridderij, dus regelmatig naar de Thorntonbank vaart. En daar geven wij dus uitleg. Die vaartbeurt moet gerekend tussen de 5 en 6 uur. En we hebben daar altijd dezelfde kapitein en eigenaar. Dat is Daniel. Daniel die met de Albatros ons voert naar de Thorntonbank, de windmolenparken. Op die tocht vertellen wij dus heel wat verhalen over de Noordzee, de haven, de bouw van de Thorntonbank, de autostraden waar de grote schepen passeren, hoe dat we die kruisen. En een van de verhalen is, verleden jaar heb ik de kans gekregen om 5 keer naar de Thorntonbank te varen. En op die 5 varen lukt het ons om 3 maal dezelfde meeuw te zien. Hoe lukt ons dat? Wel, die meeuw is geringd. En die meeuw heeft een zender. U moet weten dat er in Oostende ongeveer 40 meeuwen zijn die geringd zijn en een zender hebben. Zodat men het gedrag van die meeuwen herkent. En op de meeuw, de ring, staat er B-waar en wij noemen hem Wartje. Wartje is de meeuw die ons volgt op de Albatros in de richting van de Thorntonbank. En de mensen herkennen hem nu ook en de schipper herkent hem nu ook en ik hoor van mijn collega's dat ze hem ook herkennen als Wartje de zeemeeuw.
1: Het is een mascotte.
7: Het wordt onze mascotte. Dank u.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
25: Er zijn daar problemen gemeld. Hè? En dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
25: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat gaat voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
25: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
25: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
25: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, waar dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
8: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
13: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Krombe, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
25: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
1: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
25: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: En wat is de oplossing?
25: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
1: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
25: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
1: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
25: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
8: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombe.
25: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
13: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVDX Muiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
16: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
17: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
19: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
19: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
18: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
9: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
13: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
21: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
13: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
21: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
21: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
21: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
13: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
11: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
21: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
11: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
21: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
11: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
5: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om

0: blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
1: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
5: Dankjewel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
10: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
11: De stad zegt, we moeten een aantal zaken...

0: zaken kunnen aanpakken.
1: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
5: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
6: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
7: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Mark Loy, we hoorden eerder al dat het eerste kursaal afgebroken werd. Het tweede situeert zich in die Belle Époque-periode.
9: Ja, het tweede werd gebouwd, trouwens op de plaats waar nu nog altijd het vierde kursaal staat, in de periode 1875-1878 door een architectenduo, Laurijs en Naert. En dat kursaal is dan wel serieus, dat tweede is dan wel serieus gerenoveerd, zodanig dat we dan kunnen spreken van een derde al, rond de jaren, rond de eeuwwisseling, 1900-1907, door een belangrijk architect, Albin Chambon. Was een Fransman, hij had feitelijk een opleiding als tekenaar, als ontwerper, maar heeft dan een aantal belangrijke zaken gerealiseerd, niet alleen in Brussel, maar ook in Oostende. En ik denk daarbij aan de bouw van de Schouwburg, dat ontwerp heeft hij gemaakt. Aan de Smettenaaierbruggen, beter bekend als de Tettenbruggen, komt ook van hem. Dus die man is erg belangrijk geweest voor ons en voor de ontwerpen die Leopold II hier wilde realiseren. Dat was dus al het derde kursaal. Maar dat wordt vernietigd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Er komt een bunkercomplex op die plaats. En dan komt het vierde, nog altijd bestaande, zij het 10 jaar geleden gerenoveerde kursaal, het vierde van Leo Steinen in de modernistische stijl.
8: We zijn dus nu toe aan het vierde kursaal.
9: We zijn toe aan het vierde kursaal dat na de renovatie van 10 jaar, dat ooit dreigde afgebroken te worden, herinner u, eind jaren 90, maar dat nu een nieuw leven is begonnen, dat opnieuw een ankerpunt is voor de cultuur in onze stad, ook een beeldbepalend gebouw in de stad. Stel je voor, Oostende zonder kursaal, ondenkbaar.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
8: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Zilver aan Zee wordt herhaald.
11: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd de weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
8: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
7: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
8: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
7: En wat is de oplossing?
8: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
7: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
8: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in 2 fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
7: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
8: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
1: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILCA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
4: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
5: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
9: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
8: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
9: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten, werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
9: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar dan de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
9: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteam van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
9: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
8: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
9: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
8: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
9: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
8: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
9: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de wereld, dag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
8: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
9: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
10: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
13: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
8: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
13: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bijkomen in de toekomst.
8: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
13: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
8: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
13: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
10: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
13: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
15: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
16: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
17: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
17: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
17: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
23: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
24: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, am 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Tijd voor het Oostendse dialect. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, verklaart ons het woord of de woorden brimmes en brommes.
26: Een stutte brein is een boterham smeren met boter of smoot. Sommigen zeggen evenwel een stutte sprein of gewoon een stutte butteren. Als men enigszins onbescheiden vroeg waar iemand woonde, kon men te horen krijgen in de Stuverstraten nummer vet gebutterd. Vet gebutterd, ja. Als men te ijverig smeerde, te ijverig bredde, kon men wel eens kleine hoeveelheden boter door de gaatjes in een boterham zien verdwijnen en op de tolen of dwalen, dit is het tafellaken, zien terechtkomen. Daarvoor moest je altijd beducht zijn voor het geval je met je ellebogen over de tolen wreef. Leuk is het Oostens voor een gaatje in een boterham. Een butterdief. Dit heeft zijn naam niet gestolen en verdient zeker een plaats in de dikke vandalen. Het zou een verrijking voor de Nederlandse woordenschat betekenen. Het brein van de stutte gebeurde met een brimmes, een botermesje dus. Zo'n gesmeerde boterham werd vroeger een bristutte genoemd. Een brimmes mag je natuurlijk niet verwarren met een brommes. Dat is een broodmes. Zowel brimmes als brommes zijn typisch West-Vlaamse vormen. Door samenstellingen te maken, krijgt men in het eerste woord een verkorting van de klinker. Zo worden steen en pit stimpit, stoom en boot stomboot, blijk en water blikwater. En zo werden brein en mes en brood en mes, respectievelijk brimmes en brommes.
25: Wat is dan het verschil, Roland, tussen een brimmes en een brommes? Zijn het twee verschillende voorwerpen?
26: Ja, een brimmes dient dus om de boterhammen te boteren, terwijl een brommes dient om het brood te snijden.
25: Bedankt voor de uitleg.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
6: Er zijn daar problemen gemeld, hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
8: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
6: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
8: En wat is de oplossing?
6: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
8: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
6: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
8: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
6: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
4: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
12: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispaclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
17: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergrimmen, zowel op zaterdag als zondag.
17: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
17: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.
12: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee Regionieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
6: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
13: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
14: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
15: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de negende editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
16: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14:00 tot 14:45. En de tweede show van 16:00 tot 16:45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
16: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11:00 tot 11:00 s'avonds. En op zondag 6 september ook van 11:00 s'morgens tot 20:00 s'avonds.
16: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
3: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
8: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve.

0: veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald?
0: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
0: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
4: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
5: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
6: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
8: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
7: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
11: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
10: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
11: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn.

0: termijn, hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentiële mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
1: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
1: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
8: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moesten imkeren nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
11: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
12: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
13: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Snijpen is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk.
14: Ja, snijpen. Dit is een heel eigenaardig en zelden te horen werkwoord. Maar dit komt doordat het behoort tot een bepaalde taalkring waarvan anderen de woordenschat niet beheersen. Snijpen behoort tot het wereldje van de matsenaars of metselaars. Snijpen is met een snijpamer, dit is een klein hamertje, een hoekstuk van een baksteen scheef afkloppen. Zulke bakstenen ziet men wel eens gemetseld zitten rondom deuren of ramen van landelijke woningen of gezellige villaatjes. En uit snijpen komt ook het werkwoord bisnijpen. Dit hoort dan eerder thuis in de scheepsbouw. Bisnijpen is het enigszins bijwerken van houten onderdelen van dito vaartuigen, onderdelen die te ruw zijn of hun definitieve vorm niet meteen gekregen hebben. Dit bisnijpen gebeurt met een aalmes, in het Oostends een sniemes. Dit is een mes met twee bolvormige handvatten om in zonderheid oneffenheden weg te werken. In de scheepsbouw kennen we ook het werkwoord snepingen of snijpingen. Ik heb dit woord gevonden in een van de publicaties van onze Oostendse visserijdeskundige van nu bijna een eeuw geleden, Frans Blij. Ik laat hem zelf aan het woord. Opdat het roer gemakkelijk zou kunnen bewegen, is de schacht aan de voorzijde wigvormig bewerkt. Dat spits toelopende deel noemt men sneping. Snijpen zaven is dus de noek van een brieke schijfweg of slaan.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
9: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
2: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
17: Wel, ikzelf ben heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
17: Wel, wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
17: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
17: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment, te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
17: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
17: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
17: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
20: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging. Want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD-Xmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
21: We hebben
0: ben er ongelooflijk naartoe gepikt ook. Want dat is ook wel belangrijk in de play-offs. Dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
21: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
22: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
23: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
24: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
26: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald?
26: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
26: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
4: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
3: Wat kost deelname?
8: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
8: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
9: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
14: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
16: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
15: Zilver aan Zee wordt herhaald?
16: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
15: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
16: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
15: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
22: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
23: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
24: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
3: Maar het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Dirk Berends, in het verniede deel van de Koninginnenlaan staan beelden. Wat is het verhaal daarachter?
5: We zijn blij dat ze er alleszins terug staan en ze verwijzen weer naar de Belle Époque-periode. Ze stonden als decoratie op de toren van het postgebouw dat in 1906 in Oostende geïnstalleerd werd op bevel van Leopold II. Leopold had op de wereldtentoonstelling van Parijs aan de Seine het Spaanse paviljoen gezien en hij had aan een architect de opdracht gegeven om iets gelijkaardigs in Oostende te zetten en te laten functioneren als postgebouw. De Duitsers hebben het opgeblazen omdat het een communicatiecentrum was in juli 1944. De beelden waren gelukkig gespaard gebleven, kwamen terecht in een put aan de Oude Watertoren en in het begin van de jaren 1980 viel iemand over een hoofd. Men haalde de vier beelden weer boven. De hoofden en rompen waren gescheiden. Hopelijk staan ze dus echt op de juiste plaats weer. Maar als je goed kijkt, zie je dat er wat plastische chirurgie is toegepast om de hoofden weer op de juiste rompen te krijgen. In 1984 zijn die vier beelden, zijn vrouwenbeelden, die een en ander symboliseren, zoals de visserij, handel en economie. Uiteraard ook spoorwegen, telegrafie, telefonie en de post. Staan ze weer in de Koninginnenlaan te schitteren. Het zijn beelden van Jules Laga, afkomstig uit Roeselare. Ik kan er ook niet aan doen, maar die man was gespecialiseerd in paarden en vrouwen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
2: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
6: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
6: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
7: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
8: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn 2 aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En 2, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de 2e wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostends Conférence is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
4: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
10: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassen onderwijs op secundair niveau aanbiedt.
11: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
13: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
12: Zilver aan Zee wordt herhaald.
13: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
12: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
13: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
6: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gestel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
3: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
14: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
3: Wel, wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
14: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
3: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
14: Het is ook een moment om te ontmoeten.
3: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van het sommelier.
14: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
14: En staat dat open voor iedereen?
3: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
14: Wat kost deelname?
3: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
14: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
3: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
19: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
6: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
19: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
6: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
19: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
6: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
19: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10

0: centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
1: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
0: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gessel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
5: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
5: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergrimmen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
5: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
5: Dankjewel.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Ie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
8: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig

0: om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
0: Dat klopt. En ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moesten imkeren nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Think Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
6: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
7: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vismine is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
9: Een begrip te Oostende is de visminne. Vroeger was de vismijn het kloppend hart van de visserij, zeker toen die nog op de Visserskaai gelegen was en omwille van zijn ronde vorm de Cirk genoemd werd. Uitdrukkingen met visminne waren er ook. Als een viswuf uw mond open doet, zie hij de visminne. Of, je kan heel de visminne vullen met oring. Het Nederlands visafslag is wel duidelijker als term, in die zin dat de verkoop bij afslag gebeurde. 100, 90, 80, wie het eerst de knop indrukte, bij een bepaalde prijs, of wie het eerst riep, die had dan de waar gekocht. Vanwaar dan het woord de visminne? Men neemt gemeenlijk aan dat ook dit woord komt van bij de verkoop bij afslag. Wie het eerst min riep, had de waar. Voor deze verklaring pleit zeker een tekst van 1483. Want al het goed dat Oostende aankomt, wordt openbaarlijk verkocht bij minne, en de, als men gelooft, die het eerst min roept, is de naaste. In de rekening van Oostende van 1559, toen de lokale visserij ongekende hoogten beleefde, klinkt het in de visminne en de kopingen deze steden.
8: Tot zover het Oostends dialect. We hadden het vandaag over de visminne.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
12: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
11: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
12: Wel, Wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
11: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
12: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
11: Het is ook een moment om te ontmoeten.
12: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
11: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: En staat dat open voor iedereen?
12: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sor Oostende.
11: Wat kost deelname?
12: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
11: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
12: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
13: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Bratanus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
19: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn in 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
11: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
19: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
11: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
19: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
11: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
19: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
11: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
19: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
13: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
16: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
2: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
20: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
21: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
22: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
19: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
19: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
19: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
19: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de Werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
19: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
23: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
2: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
3: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
2: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
10: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
9: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
10: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
9: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
10: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden, is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
9: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
10: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
8: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
6: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
7: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
8: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de Ilka 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
3: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
3: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
16: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar buitenland.
18: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
19: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
20: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
21: Piet de Man, we hebben het vandaag opnieuw over de Spoor Nautique, de recente geschiedenis van die vereniging.
5: Wel, na een eeuw, in 1972, wordt de officiële naam van de roeivereniging Koninklijke Roei- en Nautische Sportvereniging Oostende. Er werden kosteloze initiatielessen georganiseerd voor scholen met materiële steun van het blozen. De intense jeugdopleiding met een aantal goede clubtrainers leverde vruchten op, onder meer talrijke jeugdkampioenen en de jaren 90 met als uitschieter Björn Hendricks bijvoorbeeld. In 2010 voor de Coupe de Jeunesse, dat is het officiële Europese kampioenschap voor jongeren, waren 8 op de 17 geselecteerde Belgen van de Oostendse club. Verleden weekend nu haalde een Oostendenaar nog een 5e plaats in de finale van internationale regatten. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Belgische Roeibond, waarvan de Sport Nautique medestichter was, werd aan de watersportbaan in Gent het standbeeld De Roeier geplaatst van de Oostendse kunstenares Josiane van Oete, dochter van Stan, de trainer-coach in de tijd. In 1996 werd het 125-jarig bestaan waardig gevierd met een gelukte sponsoring voor diverse activiteiten. Onder meer een prestigieuze tentoonstelling 125 jaar roeisport in Oostende. De grote bezieler was toen André Brissink, die vele jaren voorzitter was en ook geschiedschrijver. Op initiatief van Roland Bouquet, vader van twee goede roeiers, Bouquet was ook in het bestuur, werd een walvissloepenrace georganiseerd in dat jaar, 1996. Ploegen van firma's en overheidsdiensten en andere trachten in sloepen van de marine best tijden te halen in onderlinge confrontatie over dezelfde afstand. Het werd een succes. In de jaren daarop herhaald met soms tot 50 deelnemende ploegen, ook vrouwencompetitie. Een gewaardeerd evenement dat nog plaatsvindt en de Sport Nautique extra op de kaart heeft gezet. In 2016, na 145 jaar, werd een nieuw clubhuis gebouwd met serieuze subsidies van de stad Oostende. Mocht wel voor een van de oudste sportclubs van de regio Oostende.
11: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
22: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
3: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
22: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
3: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
22: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
3: Het is ook een moment om te ontmoeten.
22: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
3: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
22: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: En staat dat open voor iedereen?
22: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sor Oostende.
3: Wat kost deelname?
22: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
3: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
22: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Zilver aan Zee wordt herhaald.
9: Dit is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Muiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
4: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
5: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
6: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
9: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa Club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
4: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
9: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
4: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
9: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
4: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
9: Dankjewel.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
10: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
11: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
10: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gestelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
17: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
16: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
17: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
16: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
17: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
16: Het is ook een moment om te ontmoeten.
17: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
16: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
16: En staat dat open voor iedereen?
17: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
16: Wat kost deelname?
17: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
16: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
17: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
16: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
18: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren.

0: omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de Zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten, hè, want er is al een editie gepasseerd, om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
3: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
4: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
5: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
6: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
7: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè. En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
6: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee-regio nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
9: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
8: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
9: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
9: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
8: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs, spreek voor zich met een...

0: Noordzee voor onze deur, dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
3: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
4: Dus dat zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
3: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
2: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenberge. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
6: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
7: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
8: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Dirk Berends, een van de bekende plaatsen in Oostende is het Spaans huisje in de Christinastraat.
10: Ja, en heel wat Oostendenaars kennen het als Spaans huisje. Terwijl het eigenlijk een huisje is uit de Oostenrijkse periode. Want op de gevel kun je aflezen 1741. Maar het is een Spaans huisje, omdat in de Spaanse periode, dat zie je nog in Brugge bijvoorbeeld, waar je er heel veel hebt, zo'n typisch huisje met een trapgeveltje bovenaan. Een klein huisje met een trapgevel. Nu, in dit huisje werd gebruikt als speelgoedwinkel, als pekkenwinkeltje, maar het is ook een wasserij geweest. En men wilde het beschermen als iets typisch voor de stad Oostende. En rond in het begin van de jaren 1980. Maar het duurde even voor het eigenlijk gerestaureerd werd. En men heeft het uiteindelijk moeten afbreken. De schepen toen zei dat het was omdat men een groot appartementsgebouw ernaast zou zetten en het huisje zou kunnen instorten. Uiteindelijk hebben de stenen jarenlang, eigenlijk tot voor 2000, in een stadsdepot gelegen. En toen men ze weer boven haalde, begonnen ze uiteen te vallen. En men heeft dan maar geopteerd om het huisje weliswaar op te bouwen met nieuwe materialen. Heel lang was daar dus een gat waar soms 1 à 2 personenwagens gestald werden en men sprak dan van het beschermde gat. Nu is het huisje weer opgebouwd met nieuwe materialen en is het een toevluchtsplaats voor de Gidsenkring in Oostende.
9: Het Spaans huisje niet te verwarren met de Spanish Inn?
10: Nee, helemaal niet, want mijn schoonbroer, toen ik afsprak aan het Spaans huisje, stond aan de Spanish Inn in de Kapucijnenstraat. Dat is ook inderdaad met een trapgeveltje en het is een cafeetje, maar niet te verwarren inderdaad.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
12: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
9: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
12: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
9: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
12: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
9: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
12: Dankjewel.
1: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende twee jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
17: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
9: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
17: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
9: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
17: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
9: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
17: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
9: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
17: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
9: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met hondenteams, met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
1: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
4: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
5: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
6: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
7: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld. Hè? En dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
10: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
10: En wat is de oplossing?
2: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
10: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
2: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
10: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
2: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
11: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
12: Nieuws en info, Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
14: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
14: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
20: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
20: Wel, wij, ikzelf als sommelier, heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
20: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
20: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
20: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
20: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
20: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
20: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel, als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
16: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
0: Noordzee Regio Nieuws.
14: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hip-hopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
1: Normaal is op 21 september is de dag, Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
10: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
1: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
10: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
1: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
10: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
10: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
21: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
19: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
5: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brusseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
6: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
7: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
2: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILK 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KV Dixmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solar Park. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
10: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
15: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
8: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regio Nieuws.
21: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt en ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
21: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
6: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Roosteringen is een van die Oostendse dialectwoorden waarvan ik de betekenis niet ken. Even vragen aan Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek, wat roosteringen precies betekent.
12: Wel, Edwin, roosteringen is ons dialectwoord voor roosterwerk. Een geheel van balken en balkjes tussen twee verdiepingen waarop de plankenvloer vastgespijkerd is. De balken hiertoe gebruikt zijn de roosteringbalken. Vanwaar nu die naam rooster hiervoor? Het verband met rooster in de betekenis van ijzer waarop kan geroosterd worden, hoeft ons niet te verwonderen, omwille van de vorm en het uitzicht van zowel een rooster als een roosterringe. We gingen even ten rade bij onze Oostense taalkundige professor Verkoeli om de uitleg over rooster te vinden. Het werkwoord roosteren is de frequentatief van roosten, een werkwoord dat waarschijnlijk in de middeleeuwen al gevormd werd uit een zelfstandig naamwoord roost. Nu, in de middeleeuwen zei men niet een rooster voor vlees, maar een roost. Een roost betekende trouwens ook het geroosterde vlees zelf. Zowel het Oud-Saksisch als het Oud-Hoogduits geven roost en de oorspronkelijke betekenis zou vlechtwerk zijn, wat dan weer aansluit bij ons Oostens roosteringen, immers een soort vlechtwerk van balken tot het maken van een zoldering. Interessant is wel dat het ons Germaanse woord is dat aan de basis ligt van het Frans rotier, rotisserie, uit ouder rostier. Dat gaf dan weer aanleiding tot het scheppen van het Engels to roast, waaruit bijvoorbeeld ons woord roast beef komt. Roosteringen, dat is dus het geheel van balken tussen twee verdiepingen in.
19: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
13: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
15: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
10: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
15: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
10: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
0: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar de impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
10: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
0: Dat zou ongeveer ter hoogte van het tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
14: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
21: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
28: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
28: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
28: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
28: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
28: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
28: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
28: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De grote post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zin. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
5: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan, waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein. De drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
21: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostendse Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Muiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
8: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
11: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
20: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
28: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
28: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
28: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
28: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
28: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
10: Wat kost deelname?
28: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas?
28: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
4: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
6: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
19: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal 500 euro kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
10: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
19: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar...

0: dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
0: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
0: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
0: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
0: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerke start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de hoeve. De hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
3: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
3: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
2: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
3: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
2: Er zijn ook

0: zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
1: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is dus de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
1: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
4: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
5: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
6: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
7: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Grote Post uit Oostende heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het centrale thema dit jaar wordt Laat je zien. Dit weekend is het 1 jaar geleden dat een 43-jarige vrouw werd doodgeschoten in de Brabantstraat in Oostende. De feiten werden gelinkt aan drugs. De Oostendse politie en stadsbestuur namen maatregelen en blijven volop inzetten op drugsbestrijding. Burgemeester John Crombie.
9: Dus we waren eigenlijk al aangevangen met wat we mensen zichtbaar hebben gezien. Bijvoorbeeld een plek als Leopoldpark. Heel hard de drugsdealers aan te pakken met 100 teams met opsporing van de drugs en zo. Dus dat was al bezig. Nadien zijn er nog extra maatregelen gepakt. Is dat ook uitgebreid en nog steeds bezig. Plus natuurlijk in die moord geen evidente zaak. De recherche ook van Oostende in samenwerking bijvoorbeeld met de recherche van Maastricht. Die een aantal aanhoudingen heeft gedaan. Waaronder ook de dader. Het zijn twee aparte zaken op het terrein, de drugsdealers aanpakken, zorgen dat het openbaar domein gevrijwaard wordt van die dreiging, want mensen die niks met drugs te maken hebben, die zijn relatief veilig. Hè? En twee, zorgen dat de opsporing er ook voor zorgt dat die bendes worden aangepakt.
8: Er komt een hondenloopweide in Snaaskerke. Gissel mag hiervoor een terrein van 2500 vierkante meter de komende 9 jaar gebruiken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf maandag deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Ierland. Ze zal strijden in de ILKA 6-klasse. Eerder dit jaar won ze al Europees brons in die klasse. Vanavond speelt KVD Xmuiden-Oostende de tweede wedstrijd van de competitie. KVDO ontvangt Kalken om 8 uur in het Batimont Solarpark. KVDO hoopt op een thuisoverwinning na het 3-2-verlies in Torhout vorig weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
9: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep Pashto-sprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
0: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
9: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld. Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
0: En wat is de oplossing?
9: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf. Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
0: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
9: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
0: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
9: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
8: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaree.
14: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
8: De verhoging van de gasboetes in Oostende naar maximaal €500 kan op weinig begrip rekenen van gemeenteraadslid Charlotte Bakker. Ze zegt wel dat er positieve zaken zijn in de aanpak, maar vindt de bedragen te hoog.
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken. En ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt. En ik ben daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek, maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
8: Gisteren namen meer dan 700 wandelaars en lopers deel aan de Urban Trail in Gistel. Voor de loop kon doorgaan, moest een imker nog een nest hoornaars verwijderen uit een hoogspanningsmast vlakbij het parcours. De opbrengst van de Urban Trail gaat naar Tink Pink. Nathan van der Gunst, op YouTube bekend als Acid, wordt shirtsponsor van de jeugdvoetbalteams van KSC Blankenbergen. Hij stond ook in voor het nieuwe ontwerp van de voetbaltruitjes. Morgen worden die nieuwe truitjes officieel onthuld. De Gistelse gemeenteraad heeft een aanpassing aan het reglement rond de toewijzing van sociale woningen goedgekeurd. Vanaf nu krijgen inwoners die minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel wonen voorrang. Basketclub Oostende zal het in de 16e finales van de Beker van België in een uitwedstrijd opnemen tegen Ieper. De wedstrijden van de 16e finales worden afgewerkt in het laatste weekend van september. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
16: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
13: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
17: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Een goeiedag. Vandaag hebben wij het over het woord grondje zoetelder. Roland de Snerk, auteur van het Oostendse woordenboek, vertelt ons iets meer over dat woord.
19: Vele woorden en uitdrukkingen in verband met vrekken en geerhaards zijn er heel zeker in ons dialect. Een mannelijke vrek is een horre, een vrouwelijke een preche. Ze zijn wel allebei vroedzakken of vroede bijsten. Zo'n vroede schoe is de vroed dat leeft. Dat is dan een pintje in het teusje en een sulfertje in twee. Hij drinkt dus, als hij dan alles een glas heeft, zeer traag en een lucifertje zou hij nog eens in twee splijten om tweemaal een vuurtje te kunnen aansteken. Er gaat bij hem niks buiten de rook en er staat nog een zak op de schouw. Je zo stroent zichten, zijn uitwerpselen zeven dus. Hij zou ook neuten kraken met de kaken van zijn gat, dan moet hij geen notenkraker kopen. Bij hem is niks te behazelen, niks te bekomen dus, de muizen liggen er immers dood in het schof. Een zeer mooi woord ter aanduiding van een hierhaard is zeker een grondje zoettelder. Hij zou ieder zoutkorreltje tellen om zich dan bij de hoeveelheid tevreden te achten. Een grondje zoettelder dus.
18: Oostendenaars zijn toch geen gierigaars, of wel?
19: Nee, helemaal niet.
18: Bedankt, Rolla.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
15: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
0: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
15: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
15: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
0: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: De renovatie en herinrichting van de Hoeve Prevost in Leffingen komt een stap dichterbij. Middelkerken start met een Europese aanbesteding de zoektocht naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Hoeve. De Hoeve wordt omgevormd tot een centrale locatie voor de jeugd en lokale verenigingen van Leffingen. Dit weekend is Oostende gaststad voor Unbreakable. Dat is een internationaal festival rond breakdancing en hiphopcultuur. Oostende is ook de komende 2 jaren nog gaststad. Het evenement gaat dit weekend door op het Zeeheldenplein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
1: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat de Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
21: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
22: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
23: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
28: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
0: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
28: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
0: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
28: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
0: Het is ook een moment om te ontmoeten.
28: Absoluut, het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
0: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: En staat dat open voor iedereen?
28: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of we vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
0: Wat kost deelname?
28: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
0: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
28: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerke. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
28: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
0: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
28: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
0: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
28: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel aandacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
0: Het is ook een moment om te ontmoeten.
28: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
0: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: En staat dat open voor iedereen?
28: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
0: Wat kost deelname?
28: €50 per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
0: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
28: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerke. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
0: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
5: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
6: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
8: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant, afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
0: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
9: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
0: Meer regionieuws over een uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
11: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
0: Zilver aan Zee wordt herhaald.
11: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
0: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
11: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
17: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
0: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannenkoeken.
21: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
22: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
1: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
15: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf ook. Voor het gevoel in mijn hart. Hé.
18: En dat is het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
19: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, ik kan 200% voor in honing.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Johnny Montaigne, we duiken de geschiedenis in met informatie over het tweede vliegveld van Oostende.
20: Het luchtvaartverkeer op de luchthaven van Stenen werd vanaf 1936 ongeveer steeds drukker en drukker. En op Raverszijde, toen nog een deelgemeente van Middelkerke, vond men een uitgestrekt en een gunstig terrein. De plannen lagen klaar, maar de Tweede Wereldoorlog brak uit. De Duitsers werkten echter de Belgische plannen uit. Ze verhuisden die loodsen en de barakken van Stenen naar Raverszijde. En daar zouden de terugkerende Duitse vliegtuigen na een aanval op Engeland een veilige landingsplaats kunnen vinden. Met de hulp van opgevorderde arbeiders legden de Duitsers een betonnen start- en landingsbaan aan van ongeveer 600 bij 100 meter. En in een bestaande hoeve werd de verkeerstoren ondergebracht. Na de Tweede Wereldoorlog werd alles weer opgebouwd en hersteld en zelfs verbeterd. De start- en landingsbaan werd zelfs verlengd. Vanaf toen begon de bloeiende geschiedenis van de nieuwe luchthaven Raverszijde. De luchthaven in Raverszijde werd door de inmiddels opgerichte Regie der Luchtwegen uitgerust tot een internationale luchthaven. In 1947 werd er door Sabena een geregelde luchtlijn voor de zomer geopend, namelijk de lijn het Zoete Oostende-Limf. Het toerisme begon stilletjes aan op gang te komen. De Britten namen het vliegtuig om over het kanaal te komen en stapten in Raverszijde op autobussen om zich doorheen Europa te laten brengen. Raverszijde luchthaven was een succesverhaal. Ondertussen had Sabena en de maatschappij Air Charter vanaf 1957 een nieuwe lijn ingevoerd tussen Soudend en Oostende voor het vervoer van voertuigen en passagiers. Die verbinding gebeurde met de heel beruchte Bristol 170 toestellen. Er werd 6 maal per dag gevlogen en in de zomer zelfs 12 keer per dag. Deze succeslijn bestond tot 1966. In 1964 vlogen niet minder dan 468.000 passagiers vanuit Raverszijde. Ondertussen werd het vrachtvervoer per vliegtuig steeds belangrijker. En sedert 1960 had de exploitant van de luchthaven echter begrepen dat het hoog tijd was om een nieuw complex te ontwerpen, wilde men de evolutie van de luchttrafiek kunnen volgen. En nog tot in 1968 deed die omgebouwde hoeve met enkel aangeboden barakken verder dienst als luchthavengebouw.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er de Dag van de Dementie, de Week van de Dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, waarom is dat?
21: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De Week van Dementie wordt daar altijd rondgeplant. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
0: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
21: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra onder andere.
0: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
21: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, wat, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen we mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap, of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
0: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
21: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
0: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
21: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
0: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
8: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst, want dat blijkt een probleem te zijn.
1: Zilver aan Zee wordt herhaald?
8: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken, voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen, dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
1: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
8: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombé.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinderziekse staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
5: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
6: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, Oostende stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
2: Er zijn daar problemen gemeld. Hè, en dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
8: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
8: En wat is de oplossing?
2: Wel, de traject gaat dat moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
8: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
2: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden waar ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
8: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
2: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
9: Bedankt voor het gesprek, John Krombe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
7: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden. De gasboetes worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
1: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
7: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
7: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
1: Dank voor de duiding, Charlotte de Bakker.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
9: Wel, ikzelf ben heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
10: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
9: Wel, ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
10: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
9: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
10: Het is ook een moment om te ontmoeten.
9: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
10: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: En staat dat open voor iedereen?
9: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
10: Wat kost deelname?
9: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
10: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
9: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
1: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
12: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
13: Dit jaar hebben wij een groot

0: Aan de ene kant afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
0: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
5: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
4: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
5: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te beperken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
4: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
5: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de personenwagens? Dus principieel kunnen we daarin meegaan op vraag van AWV. Maar tegelijkertijd onderzoeken we verder wat dat daar een impact is. Want wat we absoluut willen vermijden is dat er extra wagens en zeker extra vrachtwagens in de woonwijk terechtkomen.
4: U zegt een U-turn ergens op dat stuk dan voor de Sint-Janskerk, midden op die baan?
5: Dat zou ongeveer ter hoogte van tankstation kunnen zijn dan.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas.

0: Huisgaard.
1: Ik ben Thorsten Thijs, spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
4: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
3: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
5: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
3: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
6: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
7: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
9: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
10: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Het Oostends dialect vandaag met Roland de Snerk. En Roland, het woord nachtvertrek, wat betekent het precies?
12: Edwin, het woord zegt het zelf. Een vertrek is een wc en nacht. Ja, dat is de nacht, dus een wc die men 's nachts gebruikt. En wat kan dat dan wel zijn? Wel, dat is een stoel waarin een pispot zit. Pispot, een po, of met een mooi Nederlands woord deze keer, een nachtspiegel, dus een spiegel. Een nachtvertrek, dat is dus zo'n zware houten stoel waarin een nachtpot zit. En dat wordt meestal gebruikt door oudere mensen of door zieke mensen. Nachtvertrek kennen we ook nog goed van een uitdrukking, het is een beetje een platte uitdrukking, maar die wordt gebruikt. Ja, de mullen likken nachtvertrek. Ja,
11: wordt ook vaak gebruikt in ziekenhuizen en zo?
12: In ziekenhuizen ook, dus ja, inderdaad voor zieke mensen en ook voor oude mensen. Ja. Er zijn velen die dat thuis hebben en ze weten soms niet hoe dat te noemen. Ze noemen het gewoon de kakstoel ook. Maar kakstoel doet denken aan kleine kinderen, terwijl een nachtvertrek dan die zware stoel is ten behoeve van zieken en ouderen. Ja.
11: Bedankt, Roland de Snerk.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, Oostende, stapt in een project sociale cohesie voor een deel van de Afghaanse gemeenschap, de Pashto-sprekende groep. Is daar een probleem?
0: Er zijn daar problemen gemeld. Hè? En dat is voor een deeltje van die groep. En de problemen die gemeld zijn, komen vanuit verschillende hoeken. We hadden het al vanuit de regering gehoord. We horen het ook vanuit organisaties. En eigenlijk is er een sociaal cohesieproject vanuit de VVSG en ook met meerdere steden die eigenlijk moet kijken hoe dat we de afstand soms van die gemeenschap tot Oostende moeten kleiner maken. Werken, school, verenigingsleven. Omdat dat in die groep als iets sterker wordt gezien. Dat wil niet zeggen dat de groep pas toesprekende Afghanen in Oostende een probleem zijn. In een deel van die groep, zo staat het ook in de nota, hebben we wat werk om ze dichter bij elkaar te krijgen met de Oostendse samenleving.
14: En wat zijn die problemen? Kunt u die benoemen?
0: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen, in de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen, en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
14: En wat is de oplossing?
0: Wel, de traject gaat dan moeten een stuk uitwijzen. We hebben eigenlijk in het secundair onderwijs hebben we al een aantal oplossingen genomen. Dat stond ook vandaag op de agenda van de gemeenteraad. Zeker met de brugfiguren, zeker in contact met de ouders, zeker in contact met de jongeren zelf, om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
14: Hoe lang loopt dat project en hoe gaan jullie dat meten?
0: Het project zal redelijk snel starten en loopt eigenlijk tot de zomer van 27. En dat gaat in twee fasen. Er wordt eerst gekeken met een aantal steden wat ze gelijkaardige problemen zien. En dat wordt dan teruggebracht naar Oostende om op lokaal niveau, zoals je zegt, te gaan meten. En dat is niet alleen in cijfers, dat is ook in vaststellingen van fenomenen en in dialoog met al die groepen om te zien wat dat daarvoor de oplossingen zijn die nodig zijn.
14: Het gaat over de Afghaanse gemeenschap en dan over die Pashto-sprekende groep. Over hoeveel mensen spreken we?
0: Wel, eigenlijk de Afghaanse gemeenschap, als je kijkt naar nationaliteit, dat is ongeveer 3.500 mensen. Hè, 4% van de Oostendse bevolking. De Pashto-sprekende gemeenschap is daar een deel van. En de groep binnen die Pashto-sprekende Afghanen, wat dat er een probleem is, is daar nog een keer een deel van. We hebben het niet over grote aantallen, we hebben het wel over een toenemend fenomeen waar dat we heel snel mee aan het werk willen om dat in te dijken.
3: Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasha Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
19: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
14: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
19: Wel, Ikzelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
14: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
19: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
14: Het is ook een moment om te ontmoeten.
19: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
14: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
19: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
14: En staat dat open voor iedereen?
19: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
14: Wat kost deelname?
19: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
14: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
19: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
3: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
20: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
3: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
20: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
22: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
23: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
24: Dikwijls vergeet
1: de mensen, dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
4: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
14: Zilver aan Zee wordt herhaald.
4: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
14: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
4: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannekoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
7: Ik ben David Nassus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
11: Dankjewel.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
11: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smit uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vispakclub van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
11: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september, de piraten die langskomen de hele dag. Van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
1: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
11: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Stuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
1: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
11: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
12: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
13: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
13: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
14: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxim Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
15: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
14: Zilver aan Zee wordt herhaald.
15: Het is de bedoeling van een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
14: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten.
15: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk een hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaree.
19: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
3: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
4: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
2: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
20: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
21: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: We hebben het ook vandaag over de Co. Gids Gem Danens, de Co overleefde Wereldoorlog 1 en maakte nadien een nieuwe start.
23: Ja, na Wereldoorlog 1 waren de magazijnen zo goed als leeg. Te vergeefs probeerden de beheerders rechtstreeks waren uit de VS te bekomen. Een beheerder trok dan maar met een open vrachtwagen van het Engelse leger via Calais naar Groot-Brittannië en na 2 dagen reizen in bar slecht weer kwam hij aan in Londen. Hij had het adres bij van een Brit die voor de oorlog in Oostende had gewoond en de werking van de Co kende. Via die man konden goederen worden besteld en met wat vertraging naar Oostende worden overgebracht. En toen kwam de crisis in de jaren 30. De omzet van de SEO daalde niet zo sterk. Het bestuur had de crisis gedeeltelijk opgevangen door het verkopen van producten onder het merk SEO. Er kwamen SEO-sigaretten en SEO-sigorij in de magazijnen terecht. Maar het meest succesvol was de medicatie, zoals pillen, siropen, haarwaters, ouwels, emulsies, zalven. Door eigen tegenproducten te produceren en te verkopen, gaf men dezelfde kwaliteit maar aan een heel wat goedkopere prijs. Tot woede alweer van de zelfstandige apothekers. Het ledenaantal bleef stijgen, zeker naar het einde van de jaren 30. De Oostendse bevolking was de ellende van Wereldoorlog 1 niet vergeten.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
3: Normaal is op 21 september is de dag, werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rond gepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond de dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
22: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
3: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met de mensen terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
22: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
3: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is, is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
22: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
3: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan brei, aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de wereld, dag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
22: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
3: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
22: Björn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert €179.000. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: Charlotte Bakker, u stelde op de gemeenteraad vragen over de nieuwe gasreglementering. Wat is volgens u het probleem?
26: Ik begrijp dat de nieuwe gasreglementering nodig is. Er is een evenwicht nodig om de overlast in onze stad aan te pakken. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals het verbod op gezichtsbedekking. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik vind dat het evenwicht een beetje zoek is. Dit nieuwe reglement gaat over beboeten, verbieden, de gasboete worden opgetrokken en ik vind dat een jammere zaak. Alles wat dat een beetje vrijheid, blijheid is in onze stad, wordt op deze manier toch wel sterk ingeperkt.
22: De stad zegt, we moeten een aantal zaken kunnen aanpakken.
26: Dat klopt en ik ben het daar ook volledig mee eens. Nachtlawaai staat niet meer in het strafwetboek. Dat is ook een goede zaak dat dit nu wel in het gasreglement wordt opgenomen. Dat is nodig voor de leefbaarheid van onze stad. Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
22: Ze zeggen het gaat niet over de jongeren, het gaat eigenlijk over mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.
26: Klopt, dat zeggen ze, maar dat staat niet zo in het reglement. En het reglement is echt gericht op beboeten en verbieden. En dat is een jammere zaak. De dialoog die de burgemeester belooft in de media staat niet in het reglement. Het reglement gaat alleen maar over beboeten en verbieden. En ik vind dat een jammere zaak. Het evenwicht is daar voor mij zoek.
22: Dank voor de duiding, Charlotte De Bakker.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
4: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
5: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
6: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een eerste editie van Zilver aan Zee. Schepen voor seniorenbeleid, Maxime Donk. U hebt hier even rondgelopen. Wat hebt u gezien?
9: Wel, ik heb hier vooral heel veel standhouders gezien. Dat betekent zeer veel mensen die iets willen aanbieden aan senioren. En ik heb ook al heel veel enthousiaste mensen gezien die zich hopelijk willen engageren in de toekomst. Want dat blijkt een probleem te zijn.
8: Zilver aan Zee wordt herhaald.
9: Het is de bedoeling om een langlopend project van te maken. Voor zoveel mogelijk herhaling te creëren en de drempel nogmaals te verlagen. Dat er zoveel mogelijk mensen naar hier kunnen toekomen.
8: Jullie willen het merk Zilver aan Zee meer promoten?
9: Ja, het is dus zo, de zilveractiviteiten, dat kent eigenlijk hele lange historie, zeg maar. En dat heeft nog altijd een weerklank bij heel veel mensen. We willen zo bekend mogelijk zijn, dus willen we dat eigenlijk onder die noemer terug nieuw leven inblazen. En vandaar een aantal activiteiten en evenementen. Dit is een informatiebeurs rond een aantal thema's en vooral met de mogelijkheid om alle standhouders zich te kunnen laten presenteren. Aan de omgekeerde kant gaan we ook bijvoorbeeld met de zilverdanst van start en eigenlijk verder zetten. Want er is al een editie gepasseerd om eigenlijk meer een plezierige, leutige dansnamiddag te voorzien voor senioren eigenlijk uit hun huis te krijgen en opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
10: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
11: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
12: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
13: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
18: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
1: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
18: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. en de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
15: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
18: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
15: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
18: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal de Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Judith Ooms, bevoegd voor mobiliteit. De proefopstelling Torhoutse Steenweg staat daar nu een aantal maanden. Jullie sturen bij, jullie trekken conclusies. Hoe gaat het verder?
4: Absoluut, we zijn gestart begin juli. Dat is een beetje in opbouw, zeg maar. Er zijn al een heel aantal inritten geschrapt, versmald, aangepast van rijrichting, dergelijke. We zijn daar nog niet mee klaar. Dat is een huzarenstukje. Er zijn daar 55 eigenaars, 102 handelaars. En eigenlijk gaan we nog steeds meerdere keren per week ter plaatse om samen met de mensen te gaan kijken. Klopt dat zoals de proefopstelling nu staat? Moeten we daar aanpassingen aan doen? Noem maar op, en we gaan dat de volgende periode verder blijven doen.
3: En wat is de verdere timing? Wanneer wil u landen met een voorstel, een totaalplan?
4: Wel, nu in deze periode zal er een aanbesteding zijn vanuit AWV, vanuit Vlaanderen, voor de opstart van de studie. Dat gaat dan over de studie lange termijn. Hoe moeten we echt infrastructureel gaan ingrijpen daar op de Torhoutse Steenweg? De resultaten daarvan moeten dan nog verder opgenomen worden. Dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat dat daar volledig heringericht is en aangepakt. Dat gaat niet over kleine werken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we die proefopstelling nu al doen. Heel veel ervaring dat we daaruit leren is zeer essentieel voor die studie. En het was ook wel een beetje de voorwaarde vanuit Vlaanderen. Ze willen enkel investeren in serieuze infrastructuurwerken daar ter plaatse. Als we er ook in slagen om de mobiliteit, de inritten en uitritten te werken en ervoor te zorgen dat er niet exponentieel mobiliteitsbewegingen bij komen in de toekomst.
3: U kondigde ook aan dat er een belangrijk idee is rond het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelse Steenweg. Dat is een zwart punt. Vooral een probleem met de auto's die afslaan van het rondpunt richting Gistelse Steenweg.
4: Dat klopt. We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat. Maar we moeten nog volop bekijken wat betekent dat dan voor het vrachtverkeer die daar op dit moment passeert. Wat betekent dat voor de

0: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
1: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
2: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
4: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijzigingen in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
5: Was het nodig? Ja. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen, waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd.
4: Meer regionieuws over een uur.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
8: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, fascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
7: Wat is dat concreet? Genieten van een glas wijn?
8: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
7: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
8: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
7: Het is ook een moment om te ontmoeten.
8: Absoluut het netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van een sommelier.
7: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: En staat dat open voor iedereen?
8: Dat staat open voor

0: Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI en Sur Oostende.
1: Wat kost deelname?
0: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
0: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
2: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Laurens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken. Aan de rust bleef het 0-0, maar een own goal van Kalken in de laatste minuten van de match zorgde voor de 1-0 overwinning. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
8: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn.
2: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
9: Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
2: Het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
10: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
4: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
13: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
14: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: En vandaag hebben wij het over het woord dul. Rolande Snerk, die het Oostends woordenboek heeft geschreven, vertelt er ons alles over.
16: De luisteraars kennen natuurlijk het Nederlands dol, zoals bijvoorbeeld in hij is door het dolle heen, of met een andere betekenis een dolle meid, of hij is dol op snoep. In het Oostends betekent dul kwaad, boos, verstoord, gram. Je was stiefdul, betekent dus dat hij bezeten was, dat een vloed van koleren was. Een tikkeltje erger nog is oorndul, door velen vervormd tot oerendul. Omdat het niet altijd prettig is te toeven bij iemand die kwaad of nors is, zijn er vele uitdrukkingen die volgen op de vraag, zie je dul? Zo Zie je dul? Schiet je broek vul. Of, zie je dul? Schiet je broek vul met zagemul. Nog varianten. Zie je dul? Kakt mul. Zie je dul? Schiet je mutsen vul. Stief treitend, zeer treiterend dus, is stellig. Zie je dul? Schiet een bul, het gaat jarend een boom zien. Dit betekent, scheid een balkje, volgend jaar is het een boom. Vaak gehoord was ook, zie dul, pest op een blauw steentje. Dat blauw steentje is een stuk arduin. Nauwelijks te zeggen hier, en bedoeld om nog kwader te maken is, zie dul, kijk tussen je benen, je had wapen van je vader zien. De variant met moeder bestaat ook als men het woord richt tot een meisje. Eigenaardig is zeker, zie je dul, kijk naar je spriet totdat je blieden ziet. De volgende zal stellig veel luisteraars bevallen en misschien door hen gebruikt worden. Zie je model, zie ik je toch haren. Ja, er is er nog één, maar die moet gelezen worden op bladzijde 130 van mijn Nocens woordenboek, want die krijg ik er thans niet uit. En trouwens, er zijn zoveel gevoelige zielen die ik niet wel een dul maken.
15: Even kijken, pagina 130 van het woordenboek.
16: Ja, daar kijken.
15: We zullen het lezen. Voortaan weten we ook weer wat we moeten zeggen als iemand kwaad is of als we zelf kwaad zijn. Dat was de verklaring van het woord dul. U hoorde Roland de Snerk.
17: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kenzo Lauwerijns, u bent sommelier in Vlas in Middelkerken. Maar jullie organiseren ook een soirée sommelier in Oostende. Wie zijn jullie?
18: Wel, ikzelf ben een heel fier lid van BNI Ensor hier in Oostende, die het elke maal in de basket doorgaat. We zijn een fantastische, gefascineerde groep van ondernemers die elk op hun beurt hun passie en ziel in hun beroep gaan leggen. En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, s'avonds een soirée sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld.
1: Wat is dat concreet, genieten van een glas wijn?
18: Wel, ik zelf als sommelier heb ik de eer om mijn passie en ziel te gaan brengen en de mensen te laten genieten van de verschillende stijlen van wijn, zowel ook champagne als onze eigen gin, dat ik op de markt heb gebracht. Nu, de bedoeling is dat de mensen genieten van wijn op een brede manier. Dat wil zeggen dat ze verschillende landen gaan ontdekken in een glas wijn. Op die manier leren ze bij, genieten van verschillende stijlen van wijnen en begrijpen ze meer hoe die wijn daar op die manier gemaakt is geweest. Want daar gaat het uiteindelijk over om in de wijnwereld. Dat mensen genieten van een glas wijn en stilstaan hoeveel ambacht, passie en ziel erin terugkomt.
1: Hoeveel verschillende wijnen proeven ze?
18: Gemakkelijk 7 à 8 wijnen. Er is ook iets alcoholvrij voorzien, want vandaag de dag houden we dus rekening met de mensen die chauffeur zijn of geen alcohol drinken. Dat merken we meer en meer op, dus wij voorzien dat dan ook. En er zijn ook een alcoholvrij alternatieven voorzien die met heel veel ambacht gemaakt zijn geweest en die wij nadrukkelijk ook met heel veel passie gaan toelichten.
1: Het is ook een moment om te ontmoeten.
18: Absoluut een netwerkmoment. Dat wil zeggen dat verschillende sectoren samenkomen, als ook mensen die niet in de business zitten, die dus wel genieten van een glas wijn in samenwerking met ons. En inderdaad, het is ook zo dat het ontmoetingsplaats is voor verschillende ondernemers om dat moment, een gezellig netwerkmoment te hebben met een goed glas wijn van de sommelier.
1: Waar vindt het plaats en hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: In Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: En staat dat open voor iedereen?
18: Dat staat open voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan uiteraard ook, of vragen ook om in te schrijven, zodanig dat wij kunnen voorzien voor de juiste hoeveelheid wijn. En dat kunnen ze doen via de QR-code en zeker op onze socials, Facebook, Instagram, LinkedIn, BNI Ensor Oostende.
1: Wat kost deelname?
18: 50 euro per persoon voor een volledige beleving rond wijn. Er is ook kaas en brood voorzien om af en toe wel eens te genieten van een mooie wijn- en kaasbeleving.
1: En als mensen meer van jouw wijnkennis willen proeven, dan moeten ze naar Vlas.
18: Absoluut. Zijn ze van harte welkom bij ons in Middelkerken. Dat is een gastronomische familiale zaak, waar wij dus onze passie delen aan tafel. Als ook met mijn wijnboxbelevingen, Zeal of Grapes.
15: Bedankt voor het gesprek, Kenzo Lauwerijns.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
23: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulks en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met hun visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
23: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
23: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan, tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
23: Dankjewel.
17: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee-regionieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende won tegen Hoger op Kalken met 1-0 na een own goal in de laatste minuten. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
12: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief.
2: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer